0: Dan u weet ineens of een bij u die een keer had gedaan met Gbar, dan Neo, Up, Out and Gone. Allemaal toe in het weekend. Doe is dat al heen, bij niet kermo naar voor die.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bang! Specialmente, ik wel eens aan de bezant is je naar hoe je jodda, voor ze ja saif ook al, die is gorsa toetbok. Als je aan de palissa kul jima, edin natuk it chance, bij sterbach voucher ta mit euro, bij de zacht kullu jowa de Plaza Shopping Center. Wa meg veram. Hu jienet tajbin li zgursa dużax kollu l-100 euro, zat nejtlek minissa. Bix tirbaħ, kem tibatilna id-diski il-favoriti tijak li top tisma fissaj fuq il-WhatsApp tagħna 920-897 u kull ġimgħa Marajan u Gail huma iċemplu ir-rebbieħ jew rebbieħa. Kollox għall-grazzi għal The Plaza Shopping Center u għal aktar dettalji kem twur fuq il-WhatsApp page tagħna bay.com.mt/win.